0: Nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND €79 miljoen, in de eerste helft van dit jaar al bijna €100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit
1: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet geschikt voor zware militaire transporten, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een militair conflict dreigen transporten vast te lopen omdat bruggen te zwak zijn, viaducten te laag en de rails te dicht op elkaar liggen. En dat is een groot probleem voor Nederland als doorvoerland naar Oost-Europa. Het versterken van de infrastructuur kost zeker 5 miljard euro, bovenop het toch al bestaande miljardentekort. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet geschikt voor zware militaire transporten, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een militair conflict dreigen transporten vast te lopen omdat bruggen te zwak zijn, viaducten te laag en de rails te dicht op elkaar liggen. En dat is een groot probleem voor Nederland als doorvoerland naar Oost-Europa. Het versterken van de infrastructuur kost zeker 5 miljard euro, bovenop het toch al bestaande miljardentekort. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoger drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoger drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. Onze wegen zijn niet geschikt voor zware militaire transporten. Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een militair conflict dreigen transporten vast te lopen omdat bruggen te zwak zijn, viaducten te laag en de rails te dicht op elkaar liggen. Dat is een groot probleem voor Nederland als doorvoerland naar Oost-Europa. Het versterken van de infrastructuur kost zeker 5 miljard euro en dat komt dan bovenop het toch al bestaande miljardentekort. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Excellent.

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoger drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoger drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. Eén persoon raakte gewond.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ochtend.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en voor een kerkleider is hij relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder aan te sterken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjette is de afspraak niet uit te leggen. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en de app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn inmiddels wel weer opgestart. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder vier foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. En in een mortuarium in een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord. Dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. En een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
1: Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. En Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. Onder andere de VS deden dat al in 2018. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in de Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. En de politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lewis en The New Stuck With You, de hier op de plaat uit het jaar 1986, deze opname hier. Fijn dat u erbij bent, ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u in het komende uur.
1: Jan Berg maakt de bond, het hele uur.
0: Inderdaad, bond, de naam van het programma. Douwe Bob hebben we hier zo, van 2026, Note to Self.

0: note to self.
1: Nou, Bob, Note to Self is de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd en dan zeggen we altijd...
2: Ouwe meuk!
1: Inderdaad, dat. We gaan in 1967. Het Songfestival, liedje voor Nederland in het jaar. Therese Steinmetz. Dit is Ring Dingeding.

0: Ja, zo halen dat de hitparades en zelfs het Eurovisie Songfestival zo'n kleine 60 jaar geleden. Therese Stijn met Ring Dingedingdag.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan het jaar 2000 met Leanne Rimes. Can't Fight the Moonlight. Ja, dat doe je weinig tegen. Ja, en donker gaan zitten, hè? Alle gordijnen.

0: Leon Rimes uit Wijzen, Can't Fight the Moonlight.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond, met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Gaan wij naar 2017 met Wolf. Dit is Mind.

0: made up.
1: De muziek van Wolf uit 2017. Got my mind made up.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe muziek hier zo van Paul Logister. Hemelsblauw.

0: Ja, toch een hele leuke plaat van deze Paul Logister. Hemelsblauw was de titel van de plaat. En ja, ik mag hem graag horen. Maar ze gaat waarschijnlijk nog een keer terugkomen hier in het programma.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Doen we in ieder geval ons best voor om iedere keer wat anders voorbij te laten komen. We gaan naar 1995 met Wet, Wet, Wet. Dit is Julia Says.

0: Ja, mooie muziek van Wet, Wet, Wet. We gaan ervoor terug naar het jaar 1995. Julia Sers was de titel van de plaat. Kijk eens op de klok. Ik zie dat wij langzaam eens richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad gaan we doen met de muziek van de jaren 70. 1974 in augustus 1974 haalde de hit.

parade. Heeft nooit de top 40 gehaald. Deze van Stephanie Desais. Born with a smile on my face. Nou, ik wou dat iedereen dat kon zeggen. En dan ook behouden in je leven, hè.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent had aangifte gedaan van smaad en laster. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van het meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. En de Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

heerlijke gauwouwers, jaar 1982, de Chaplin Band, horen we hier zoals gold, alles goud wat er blinkt bij deze mannen. Heerlijke muziek in ieder geval. Wij gaan door naar de hedendaagse muziek. Carol G, Jude Line en Rosowski. BBY, wow, voor de deal.

0: BB Wow. Muziek van Carol G, Jude Lyne en Russell Wesky. Ja, zo horen we ook de hedendaagse muziek. We gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1965 met Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

0: up the handle.
1: Ja, deze is 1965. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Heerlijke oude meuk hier in het programma.

0: uit 2006, de muziek van Kevin DeGraw. Chariot, heerlijke muziek hier in het programma.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u betekent dat we nieuwe muziek gaan draaien. R.E. Snow. Ja. Er is, wie klopt daar? Een beetje van die ska-muziek, hè? Anno 2026.

0: Ja, bijzonder plaatje. Doet qua staan een beetje denken aan Doe Maar, hè?
1: Links, recht, links, recht, links, links.
0: Ja, links, recht doet weer ergens anders aan denken, hè? Dat is in ieder geval de nieuwe plaat van R.E. Snow. Wie klopt daar? Het was in ieder geval niet Sinterklaas.
2: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Zo is dat 2011 muziek van Raccoon. Doek heet.

suffer free. 2011 Raccoon, Toeke Hits. Kijken naar de klok. Hoogste tijd om een eind aan het programma te gaan brengen. Dat was hem weer, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma kan altijd janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag met allerlei leuke activiteiten. Rest mij u nog te vertellen wat de muziek is waar het mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1979 met Roy Orbison. Easy Way Out. En daarna een nieuw werkje van Elizabeth Hope. Dat is getiteld Ride the Miles. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag tot de volgende bond maar weer. Hier is Roy.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: are taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
1: You're listening to the best music you'll find anywhere.
2: Op woensdag.
3: Zet voor mij ook even een

0: zomer leek me niet voorbij te kunnen, maar zou het dan nu toch echt herfst gaan worden?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En ik hoor je denken, nou Rob, wat een dramatische opening, was dat nou nodig? Nou, niet echt. We zitten natuurlijk in de herfst, laten we eerlijk zijn. Alleen het weer was nog zo goed. Daar komt dan nu een beetje verandering in. Maar bedenk goed, over een week of 12 hebben we de winterjas aan. Ja, dan is het winter. Kun je toch bijna niet voorstellen? Afijn, het is woensdag. Woensdag 14 oktober. En je weet wat dat betekent. Een heel uur classics gaan jouw kant op komen. En ik ga ze voor je uitzenden. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Zometeen twee vinyltracks in de verrukkelijke vinylverrassing. En ja, dat zijn ook weer twee klassiekertjes uit de jaren 80. Uiteraard straks ook, en daar moet je nog heel even op wachten, een fantastisch broodje aapverhaal. Niet waar gebeurt. En je krijgt er ook niets van in je maag. Maar leuke verhaaltjes zijn het wel. En ik draai af en toe een hitje voor je. Ik zeg, wees welkom. Dit is Rob op woensdag. Ik wens je heel veel plezier.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag weer twee singeltjes voor je draaien, dus het is zeker hoogste tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Zometeen een nummer dat eigenlijk een cover is van een lied dat al in 1948 werd uitgebracht en in 1949 een hit zou worden voor een aantal artiesten tegelijk. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het is echt waar. De eerste artiest die het op single uitbracht, buiten de film, want daar komt het uit, was Vera Lynn. Nou ja, dan hebben we het toch wel bijna over de prehistorie. In 1980 kwam er een versie uit die je zometeen gaat horen. The Night People and Again komen er zometeen aan. Maar eerst een liedje uit 1983 van een Engelse band die vooral in de eerste helft van de 80's een flink aantal hitjes scoorde. Het middelpunt van de band werd gevormd door een nogal excentrieke zanger waarvan wij dachten dat het een meisje was. Maar goed, dat bleek niet zo te zijn. Zijn naam is Boy George. Hij is naast zanger tegenwoordig ook DJ. De band bracht in totaal 9 albums uit en bijna 20 singeltjes. Dit is de derde track die werd uitgebracht en haalde ten nauwe nood een top 10 notering in de top 40 en werd nummer 9. Dit is de Culture Club en The Church of the Poison Mind.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent had aangifte gedaan van smaad en laster. En de Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

ben elke keer weer aangenaam verrast als ik deze track hoor. Hij klinkt oud, alsof het een soulplaat is uit de jaren 60, maar laat je niet in de luren liggen. Hij werd dit jaar uitgebracht op 9 januari. Steven Sanchez en Sweet Love. We gaan eens kijken naar de historische nieuwsfeitjes van 14 januari en we beginnen in 1966. Toen D66 zou worden opgericht, de politieke partij, en dat was onder leiding van Hans van Mierlo. Op 14 oktober 1980 zou U2 zijn allereerste optreden op het vasteland van Europa geven. Dat was in Nederland. Wij hadden de première, want het was in de KRO-studio in Hilversum. In Ruinerwold in Drenthe vindt de politie in 2019 een gezin dat 9 jaar in een afgesloten ruimte van een boerderij heeft geleefd. Het ging om een vader en 5 kinderen die daar zaten te wachten op het einde der tijden. En zo zie je maar weer dat godsdienstwaanzin ook in Nederland voorkomt. Je zou denken en hopen van niet, maar helaas. 2 jaar later, op 14 oktober 2021, zou documentairemaakster Jessica Filerius de Gouden Televisiering winnen met de documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold. En zo zie je maar weer dat de een zijn dood is den ander zijn brood. Het gaat hier bijna op. Paul Witteman, Margriet Eshuis en Frank Evenblij zijn vandaag jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En je mag van mij alle gebak opeten. Leef je uit.

Kijk, en deze is al wel uit de jaren 60. Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. En wij zien Smokey Robinson vooral als zanger. Maar deze man was toch echt meer dan dat. Hij was namelijk ook producent. En niet van de kleinste namen. Onder andere Mary Wells, Marvin Gaye, The Temptations, The Supremes. Nou ja, dat zijn toch geen kleintjes. Daarnaast was hij ook nog vice president van Motown. Ja, de Amerikanen zijn gek op titels, ik weet het. En hij leeft nog steeds. Werd geboren in 1940. Is inmiddels 86 jaar oud.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ons wekelijkse broodje aapverhaal. En ik herhaal het nog maar een keer. Broodje aapverhalen zijn niet waar gebeurd. Doe het vooral niet na. En ik weet wel, nadoen is makkelijk, kost wat minder energie. Maar het loopt niet altijd goed af. En tegenwoordig hebben we natuurlijk AI. Je voert een prompt in. Je krijgt een antwoord. Nou ja, ook dat is eigenlijk gekopieerd. Want aan de achterkant is dat systeem natuurlijk gevoed met allerlei informatie. En wie zegt dat het de juiste informatie was? Dus nogmaals, doe het niet na. Doe je het toch? Nou ja, dan moet je zelf op de blaren zitten. Boontje komt om zijn loontje. Net als deze jongeman. Een jongeman heeft wat moeite met taal. En daarom leent hij een boekje over het schrijven van sollicitatiebrieven. En schrijft daaruit een voorbeeldbrief over. Die stuurt hij naar het bedrijf waar hij aan de slag wil. Maar pas dan ziet hij dat onder de voorbeeldbrief staat: verbeter deze brief door alle 30 fouten eruit te halen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Uit de tijd dat Nederland geplaagd werd door ernstige jeugdwerkloosheid, begin jaren 80. De Janssen Bagge Band en Solliciteren. Het origineel natuurlijk van de Spencer Davis Group. Kim is een love in, dat had je vast al wel gehoord. En een leuk weetje is dat de Janssen Bagge Band uit Susteren komt en ooit zijn begonnen als dweilorkest voor het carnaval. Zo zie je maar weer. Volgende

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. Hij reed veel te hard en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. En het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent had aangifte van smaad en laster gedaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijk er nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
1: Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. En Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Maar ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz, een recordaantal in korte tijd. En de Tweede Kamer wil de wet voor nieuwe scholen aanscherpen nadat de Renaissance School in Almere opende met slechts 4 leerlingen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond, het is woensdagavond. We zijn halverwege de week en dit is weer tijd voor het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en ik hou je tot middernacht gezelschap met muziek en vaste ingrediënten van het programma. We nemen je mee naar de film in de bioscoopagenda. We hebben weer een aantal verrassende lifestyle tips. En natuurlijk praten we hierbij wat er allemaal speelt in de wereld van de entertainment en de showbiz. En let goed op, want ook de prijzenparade komt weer voorbij. En we hebben weer de nieuwe vraag van vandaag voor je klaarstaan. Is het antwoord A? Is het antwoord B? Of misschien toch C? Je hoort het allemaal hier. Dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muziek en plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgende beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag. Hier in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade, alleen natuurlijk op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Was dat The Summer of 69? Was dat Heaven? Was dat Run to You? Of Everything I do it for you? Dus welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Was dat Summer of 69? Was dat Heaven? Was dat Run to You? Of was dat Every Time I Do It For You? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Dus in studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Het is halverwege de week, dus een uitstekend moment om jezelf op een avondje bioscoop te tracteren. Vandaag gaan we de duizend wikkelende spanning naar familieplezier en sluiten we af met een historisch verhaal. Dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Fall 2, Dead Points. Heb je hoogtevrees, dan wordt je dit waarschijnlijk geen ontspannen avond. Fall 2, Dead Point is het gevolg van een survival thriller. Fall en draait opnieuw om extreme hoogte, gevaar en verkeerde beweging die fataal kan zijn. De film kwam sterk binnen in Nederland en staat momenteel in de landelijke top 10. Ideaal voor mensen die graag denken, gelukkig zit ik veilig in een bioscoopzoom. Dan Paw Patrol, de Dino of de Dino film. Voor de jongste bezoekers hebben we een hele andere wereld. De pups Paw Patrol maken een noodlanding op een onbekend tropisch eiland dat vol blijkt te zitten met dinosaurussen. Dat betekent nieuwe vrienden, nieuwe gevaren en natuurlijk heel veel reddingsacties. De film draait nog altijd in meer dan 100 Nederlandse theaters en is daarmee het breedst beschikbare familiefilm op dit moment. En dan De Gaulle, Liberté. En onze derde tip neemt ons mee naar Frankrijk en de Tweede Wereldoorlog. De Gaulle, Liberté vindt een belangrijk deel van het verhaal rond Charles de Gaulle en kwam deze maand nieuw binnen in de Nederlandse bioscoop top 10. Geen superhelden of dinosaurussen dit keer, maar een historisch drama over leiderschap, verzet en beslissingen die uiteindelijk veel groter blijken dan één persoon. En zo hebben we vandaag drie totaal verschillende keuzes. Zenuwslopende spanning, een middag met de kinderen of een stevige historisch drama. Morgen begint de nieuwe bioscoopweek en dat betekent een gloednieuwe première. Die hoor je natuurlijk hier. En dit was de bioscoopagenda, natuurlijk bij

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz, een recordaantal in korte tijd. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee in een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Scandinavië dichtbij tijdens Nordic Days. Wie droomt van Noorwegen, Zweden, Denemarken of Finland hoeft dit weekend niet meteen in het vliegtuig te stappen. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden in de in Kuik de Nordic Days gehouden. Volgens de organisatie het grootste Scandinavië-evenement van Nederland. Het programma draait om reizen en vakanties, interieur, buitenleven, eten en drinken, kleding en outdoor. Er zijn standhouders, workshops, lezingen en ervaringen waarmee bezoekers inspiratie kunnen opdoen. Ook is er een Scandinavische markt waar al voorzichtig de eerste winter- en kerstcollecties verschijnen. De populariteit van Scandinavië is goed te begrijpen. Veel mensen associëren de regio met rust, ruimte, natuur en een interieur waarin eenvoud en warmte samengaan. Maar het interessante is misschien niet wat we kunnen kopen, maar het is de manier waarop we buiten zijn en thuis zijn elkaar aanvullen. Elke lange wandeling hoeft niet te wachten op perfect zomerweer. Met goede kleding kan een frisse en regenachtige herfstdag juist aantrekkelijk zijn. Daarna bijvoorbeeld thuiskomen met warm licht en deken, iets te drinken, vanzelf erg prettig. De principe kun je overal toepassen, ook zonder houten huisje als aan een Noords fjord. Wie serieus over Scandinavische reizen nadenkt, kan tijdens het evenement informatie verzamelen over routes, vervoer en geschikte seizoenen. Schrijf vooral vragen op en vergeet niet alleen de mooie foto's, maar ook reistijd, klimaat, kosten en bereikbaarheid. Zo voorkom je dat je vakantie-inspiratie eindigt in een plan dat in de praktijk niet bij je past. Nordic Days is beide dagen open van 10 tot 5. De locatie ligt aan de Beerseweg in Kuik, vlakbij Nijmegen. En wie niet gaat, kan het Scandinavische gevoel thuis opzoeken. Trek erop uit, laat de telefoon een tijdje in je jaszak en maak daarmee gezellig binnen. En vooral rust en ruimte hoef je soms minder ver te reizen dan je denkt. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker verzitten. Laat de spotlights maar schijnen. De National Day zet muziekiconen muziek centraal. Op zaterdag 17 oktober is de National Album Day. De jaarlijkse muziekdag begint in het Verenigd Koninkrijk, maar het idee is overal herkenbaar. Niet één losse hit staat centraal, maar het album als compleet kunstwerk. Het thema van 2026 is Icons. De organisatie heeft onder andere Robbie Williams, Melanie C, Pink, Petrus, de componist Max Richter aangewezen als album champions. Daarmee wordt het begrip icoon breed ingevuld. Het gaat niet alleen om artiesten met tientallen jaren ervaring, maar ook om makers die op een andere manier invloed hebben op de muziek en hoe muziek klinkt en wordt beleefd. Robbie Williams is een opvallende ambassadeur. Hij begon bij Take That en groeide daarmee uit tot een van de succesvolste Britse soloartiesten. Volgens de organisatie heeft hij 16 nieuwe of nummer 1 albums in de Britse hitlijst op zijn naam staan. Een album vraagt iets anders voor een luisteraar dan een afspeellijst. De volgorde van de nummers is bewust gekozen. Rustige tracks beginnen ruimte naar grote singles en de antwoord hij hoort ook bij dezelfde wereld. Wie alleen automatisch aanbevolen liedjes beluistert, mist soms precies dat verband. Nationale Album Day roept muziekliefhebbers daarom op om zaterdag een favoriete album helemaal te draaien. Van het eerste tot het laatste nummer. Je kunt er thuis een eenvoudige traditie van maken. Kies een album dat belangrijk voor je was. Leg je telefoon weg en luister zonder nummers over te slaan. Vertel daarna aan iemand anders waarom juist die plaat is blijven hangen. Misschien ontdek je een nieuw album, een vergeten albumtrack, of je merkt dat een bekende hit beter klinkt wanneer je hoort wat ervoor en erna komt. Op 17 oktober krijgt het album in ieder geval weer een hoofdrol dat volgens vele muziekliefhebbers verdient. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier, nu de tv-programma's van donderdag 15 oktober. Eva hebben we met haar praatprogramma om 7:05, dan het NOS Journaal erachteraan. Dit was het nieuws, de gast zijn Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. De slimste mens, dit keer de uitdager David van de Rosmalen. En Paul en de Wit die sluiten daar de avond af. Om 7:50 hebben we met het mes op tafel. Frontlinie komt erachteraan. Actualiteit over de economie, politiek, maatschappij, reizen. En ook een documentaire. Pointer komt erachteraan. En Pointer checkt, die sluit daar weer achteraan. Nieuwsuur om 10:00. En de Joodse wereld, die sluit de avond af. Dan hebben we vakkenvullers XL, wanneer een dief Soufian na een mislukte scam geld verschuldigd is. Dan Louis Theroux shooting Joe Exotic. En Louis Theroux reist naar Amerika. Dan Reizen Waas, die is 2 jaar lang naar Sierra Leone gegaan. Nou, ja, maar waarom? En die sluit ook de avond af. Dan hebben we Goede Tijden, Slechte Tijden op RTL 4. Dan Bureau Groningen, Actualiteiten, Iels en Rut zoeken een mogelijke drenkeling. Rensen komt erachteraan en die sluit ook de avond af. Dan hebben we André Hazes en nu, Human Interests, Reportage, Reality. Tijdens het shoppen komt een angst van Noah aanwaaien. 112 vandaag en Schiphol Airport sluit de avond af. SBS 6 hebben we Code van Koppens. Housewife Deborah Luyendijk komt daar aan bod. Vandaag in Sites, Wilfried Geneeuw, Jan Dijks en René van der Gijp. Hart van Nederland, een late editie. En Shownieuws sluit de avond af. Dan hebben we op SBS 9 The Last Samurai. Een avonturenfilm en die duurt de hele avond lang. Dan Net 5, Wil je met me bouwen? Dave probeert Shannon te imponeren en Johannes ontmoet. Ja, wie ontmoet die? Elsbeth komt erachteraan met een, dat is een serie, misdaadserie. En die duurt de hele avond, de rest van de avond lang. Dan The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. The Mile 22, een actiefilm, thriller. En Contraband, dat is een ook actiefilm, die sluit de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond, het is woensdagavond. We zijn halverwege de week en dit is weer tijd voor het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en ik hou je tot middernacht gezelschap met muziek en vaste ingrediënten van het programma. We nemen je mee naar de film. In de bioscoopagenda hebben we weer een aantal verrassende lifestyle tips. En natuurlijk praten we hierbij wat er allemaal speelt in de wereld van de entertainment en de showbiz. En let goed op, want ook de prijzenparade komt weer voorbij. En we hebben weer de nieuwe vraag van vandaag voor je klaarstaan. Is het antwoord A? Is het antwoord B? Of misschien toch C? Je hoort het allemaal hier. Dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muziek en plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgende beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag. Hier in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade, alleen natuurlijk op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Was dat The Summer of 69? Was dat Heaven? Was dat Run to You? Of Everything I do it for you? Dus welke grote Bryan Adams hit hoorde bij de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Was dat Summer of 69? Was dat Heaven? Was dat A Run to You? Of was dat Every Time I Do It For You? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Dus in studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Het is halverwege de week, dus een uitstekend moment om jezelf op een avondje bioscoop te tracteren. Vandaag gaan we de duizend wikkelende spanning naar familieplezier en sluiten we af met een historisch verhaal. Dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Fall 2, Dead Points. Heb je hoogtevrees, dan wordt je dit waarschijnlijk geen ontspannen avond. Fall 2, Dead Point is het gevolg van een survival thriller. Fall en draait opnieuw om extreme hoogte, gevaar en verkeerde beweging die fataal kan zijn. De film kwam sterk binnen in Nederland en staat momenteel in de landelijke top 10. Ideaal voor mensen die graag denken, gelukkig zit ik veilig in een bioscoopzoom. Dan Paw Patrol, de dino film. Voor de jongste bezoekers hebben we een hele andere wereld. De pups Paw Patrol maken een noodlanding op een onbekend tropisch eiland dat vol blijkt te zitten met dinosaurussen. Dat betekent nieuwe vrienden, nieuwe gevaren en natuurlijk heel veel reddingsacties. De film draait nog altijd in meer dan 100 Nederlandse theaters en is daarmee het breedst beschikbare familiefilm op dit moment. En dan De Gaulle, Liberté. En onze derde tip neemt ons mee naar Frankrijk en de Tweede Wereldoorlog. De Gaulle, Liberté vindt een belangrijk deel van het verhaal rond Charles de Gaulle en kwam deze maand nieuw binnen in de Nederlandse bioscoop top 10. Geen superhelden of dinosaurussen dit keer, maar een historisch drama over leiderschap, verzet en beslissingen die uiteindelijk veel groter blijken dan één persoon. En zo hebben we vandaag drie totaal verschillende keuzes. Zenuwslopende spanning, een middag met de kinderen of een stevige historisch drama. Morgen begint de nieuwe bioscoopweek en dat betekent een gloednieuwe premières. Die hoor je natuurlijk hier. En dit was de bioscoopagenda, natuurlijk bij Radio.

0: money. Straks
1: nog meer hits. Radio Mensen. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Scandinavië dichtbij tijdens Nordic Days. Wie droomt van Noorwegen, Zweden, Denemarken of Finland hoeft dit weekend niet meteen in het vliegtuig te stappen. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden in de in Kuik de Nordic Days gehouden. Volgens de organisatie het grootste Scandinavië-evenement van Nederland. Het programma draait om reizen en vakanties, interieur, buitenleven, eten en drinken, kleding en outdoor. Er zijn standhouders, workshops, lezingen en ervaringen waarmee bezoekers inspiratie kunnen opdoen. Ook is er een Scandinavische markt waar al voorzichtig de eerste winter- en kerstcollecties verschijnen. De populariteit van Scandinavië is goed te begrijpen. Veel mensen associëren de regio met rust, ruimte, natuur en een interieur waarin eenvoud en warmte samengaan. Maar het interessante is misschien niet wat we kunnen kopen, maar het is de manier waarop we buiten zijn en thuis zijn elkaar aanvullen. Elke lange wandeling hoeft niet te wachten op perfect zomerweer. Met goede kleding kan een frisse en regenachtige herfstdag juist aantrekkelijk zijn. Daarna bijvoorbeeld thuiskomen met warm licht en deken, iets te drinken, vanzelf erg prettig. De principe kun je overal toepassen, ook zonder houten huisje als aan een Noords fjord. Wie serieus over Scandinavische reizen nadenkt, kan tijdens het evenement informatie verzamelen over routes, vervoer en geschikte seizoenen. Schrijf vooral vragen op en vergeet niet alleen de mooie foto's, maar ook reistijd, klimaat, kosten en bereikbaarheid. Zo voorkom je dat je vakantie-inspiratie eindigt in een plan dat in de praktijk niet bij je past. Nordic Days is beide dagen geopend van 10 tot 5. De locatie ligt aan de Beerseweg in Kuik, vlakbij Nijmegen. En wie niet gaat, kan het Scandinavische gevoel thuis opzoeken. Trek op uit, laat de telefoon een tijdje in je jaszak en maak daarmee gezellig binnen. En vooral rust en ruimte hoef je soms minder ver te reizen dan je denkt. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker verzitten. Laat de spotlights maar schijnen. De National Day zet muziekiconen muziek centraal. Op zaterdag 17 oktober is de National Album Day. De jaarlijkse muziekdag begint in het Verenigd Koninkrijk, maar het idee is overal herkenbaar. Niet één losse hit staat centraal, maar het album als compleet kunstwerk. Het thema van 2026 is Icons. De organisatie heeft onder andere Robbie Williams, Melanie C, Pink, Petrus, de componist Max Richter aangewezen als album champions. Daarmee wordt het begrip icoon breed ingevuld. Het gaat niet alleen om artiesten met tientallen jaren ervaring, maar ook om makers die op een andere manier invloed hebben op de muziek en hoe muziek klinkt en wordt beleefd. Robbie Williams is een opvallende ambassadeur. Hij begon bij Take That en groeide daarmee uit tot een van de succesvolste Britse soloartiesten. Volgens de organisatie heeft hij 16 nieuwe of nummer 1 albums in de Britse hitlijst op zijn naam staan. Een album vraagt iets anders voor een luisteraar dan een afspeellijst. De volgorde van de nummers is bewust gekozen. Rustige tracks beginnen ruimte naar grote singles en de antwoord hoort ook bij dezelfde wereld. Wie alleen automatisch aanbevolen liedjes beluistert, mist soms precies dat verband. Nationale Album Day roept muziekliefhebbers daarom op om zaterdag een favoriete album helemaal te draaien. Van het eerste tot het laatste nummer. Je kunt er thuis een eenvoudige traditie van maken. Kies een album dat belangrijk voor je was. Leg je telefoon weg en luister zonder nummers over te slaan. Vertel daarna aan iemand anders waarom juist die plaat is blijven hangen. Misschien ontdek je een nieuw album, een vergeten albumtrack, of je merkt dat een bekende hit beter klinkt wanneer je hoort wat er voor en erna komt. Op 17 oktober krijgt het album in ieder geval weer een hoofdrol dat volgens vele muziekliefhebbers verdient. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier, nu de tv-programma's van donderdag 15 oktober. Eva hebben we met haar praatprogramma om 7:05, dan het NOS Journaal erachteraan. Dit was het nieuws, de gast zijn Cor Hoebe en Pepijn Schoneveld. De slimste mens, dit keer de uitdager David van der Rosmalen. En Paul en de Wit die sluiten daar de avond af. Om 7:50 hebben we met het mes op tafel. Frontlinie komt erachteraan. Actualiteit over de economie, politiek, maatschappij, reizen. En ook een documentaire. Pointer komt erachteraan. En Pointer checkt, die sluit daar weer achteraan. Nieuwsuur om 10:00. En de Joodse wereld, die sluit de avond af. Dan hebben we vakkenvullers, XL. Wanneer een dief Soufian naar een mislukte scam geld verschuldigd is. Dan Louis Theroux shooting Joe Exotic. En Louis Theroux reist naar Amerika. Dan Reizen Waas, die is 2 jaar lang naar Sierra Leone gegaan. Nou, maar waarom? En die sluit ook de avond af. Dan hebben we Goede Tijden, Slechte Tijden op RTL4. Dan Bureau Groningen, Actualiteiten, Iels en Rut zoeken een mogelijke drenkeling. Rensen komt erachteraan en die sluit ook de avond af. Dan hebben we André Hazes en nu, Human Interests, reportage, reality. Tijdens het shoppen komt een angst van Noah aanwaaien. 112 vandaag en Schiphol Airport sluit de avond af. SBS6 hebben Code van Koppens. Housewife Deborah Luijendijk komt daar aan bod. Vandaag in Sites, Wilfried Geneeuw, Johan Darks en René van der Gijp. Hart van Nederland, een late editie. En Shownieuws sluit de avond af. Dan hebben we op SBS 9 The Last Samurai. Een avonturenfilm en die duurt de hele avond lang. Dan Net 5, Wil je met me bouwen? Dave probeert Shannon te imponeren en Johannes ontmoet. Ja, wie ontmoet die? Elsbeth komt erachteraan met een, dat is een serie, misdaadserie. En die duurt de hele avond, de rest van de avond lang. Dan The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. The Mile 22, een actiefilm, thriller. En Contraband, dat is ook een actiefilm, die sluit de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij

0: Albert Heijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.